0: allemaal.
1: Ook al inzien is het goed en ze waard die moord. Nee, even ze waard bug. Als je haar gette rijden, voor haar scholen waard, als je haar gette, en we alle begraven je kie. Maar we gaan nu gette, als je haar halen, als je haar was. Katsen ze naar hier waard, ik waard het hier, schok ik waard het hier. Want ze van de schade naar hen. Dank je. Lees al, maar schon. Barretje, hoe is het barretje, nu naar een baar Tegen tussen.
0: Tegen, Sharon.
1: Als je die slietje de schaal, als je die de nanga van de waarde waard ook.
0: Sharon.
1: En mijn hens en janta. En mama, hè?
2: Kun je voor een haar, Johnny?
1: Eh?
2: Kun je voor een haar? Een
1: vrouw geëgeleid. Oh, dat is een. Als je een haar bakken om je en als je mijn hart van waard, dat is een witte schat. Een haar bakken doe.
0: Sharon.
2: I took the world and the sky. If I was not doing it, I can't do Johnny Grograss. I have to
1: pass
2: it in Farcher. Not all Ockles in here.
1: You know, she didn't be able to tell you when she's heading
2: up.
3: John McBearty, O'Helen and Chen, Civilian, Nijeg, Shark Doheen.

0: on. Ni wordt er bij de keel kunnen boren een droge hoort dat. Ach, de wie verschiet, ik is voor de een teller boren die toe, niet hoog zijn koeien. Als gewoon zo dream een goeie is, dat ze nou in. Ik zie het.
1: Oh, mors. Deal in the smurre. Deal in the smurre. Nether gartunish of Lishanaran Sahane. Talk me blush a bjogda irintli.

0: Leinster
1: come into Glasgow her nice stocks and come on the east so igenom gina ta she kaine gwile ni chicht gwile ni chicht so gwile she le dinov ach igenom gina tugen she rate the fiber comma hagus molamation week never she just the canal shawl son the canal shawl agus gmeider gma khor don gman dal fiacher den rodson mar in ari mar didn't she the mirla is clay ta gish to going ni bean counters
0: sha agus wel ta she shin rag meider gwile ni bean counters be the rob worse a chish na hagen che di spoiler the immersion ach dagen Sean Ashke made a goodie vulnerable of had. Will any more clear shul, Agus a soul, lay numer cohoma, gravid in Vefich and Gachrod, Gach Nomot and Logs, Nomok Krail Toyrak, the Stakulum Gulimarasa, Eshnikadundach. Will a numer clear at the spine did G plus RT, Clubber, and a hen sort are done.
1: Dat meid ze nou een kerkendoor, ach, en daar hier even maar ook een toon, dat, begrijpen door dat is dat de lege COVID, dat is binnenkomendes naar de ibeder, gaat tussen er geluidig, die is verschillende jaren verder naar klei, ach, dat is aan de jacht, maar dat wordt een ver, dat is aan de jacht, dat is ontlog, aan de touw maar nu ontlog een heringshierer is, dat boskos gete, dat genie mo. Agus yn ar eirif ni dolim gyr ffeidr saes eis nhw I anaf ar me clai mae'r ta ein of orra ac yn rhodd ystolim gyr gaigyn comedol clasgo e'n dyr o orra mae'r dwrt mylain yn aal tynnwf gyr gaisi i'r cynnyf ar cynnwys ys ffeidr I achasta siochus ar eis ac ta se ffynish gyn o'r yn rhodd sa'i cangylt leis yn obryonach e'i entyr y globynau